0: gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleem.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur. Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
2: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
4: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier Mette Frederiksen die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
3: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 met daar een kwartier op onthoud. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 5 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Rolf Simons.
6: Simons.

0: Ze schijnen nog steeds te kunnen die uithalen. Want ze treden op dit moment op in Parijs. Céline Dion. Ja, en... ja, het gaat niet zo goed met haar gezondheid. Dus ja, deze concerten, dat is een hele uitdaging voor haar. Maar het gaat goed, heb ik begrepen. En we begonnen met Boney M.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: By the Rivers of Babylon. Het wordt een beetje omschreven als foute muziek tegenwoordig. Ik stel me dan altijd de vraag, hoe werkt dat? Muziek uit de jaren 70, die toen niet fout was, is nu wel fout. Maar goed, dat is blijkbaar iets wat hoort bij oud is fout. Hè? Ja, zoiets. Terwijl ik af en toe ook liedjes voorbij hoor komen tegenwoordig, heden ten dagen, dat ik denk van, nou, veel fouter kan het niet. Goedemorgen en van harte welkom in Simple Simons voor woensdag 23 september. En we nemen je mee je werkdag in. En dat doen we natuurlijk met de oud vertrouwde ingrediënten die je eigenlijk al sinds jaar en dag van mij gewend bent. Zometeen aan het einde van het programma Cyndi Lauper met nooit uitgebracht werk. Wat op het album True Colors had kunnen komen. Dat album verscheen 40 jaar geleden. En wat doen mensen tegenwoordig? Ja, die brengen een soort jubileum deluxe uitvoering uit. Met alles een keer opnieuw geremasterd. En ja, daar staat dan een liedje op wat nog nooit is uitgebracht. Wat eigenlijk nooit dat album gehaald heeft. En wat er nu wordt uitgebracht. En het heet The River Cried. En het is echt Cyndi Lauper op haar bovenste best. Het album heet trouwens True Colors. En dat kwam 40 jaar geleden uit. En dat is misschien wel een van haar grootste hits. De open deurplaat neemt ons weer mee in de muzikale schatkamers. We dalen af en komen uit bij een heel mooi liedje. En wat hebben we nog meer voor je? Ja, de Horizon Agenda. Ja, Hans van Groessen doet dat elke dag in mijn programma rond 7:15. En heb je nou iets voor die Horizon Agenda? Laat het ons bij tijds weten. Uiterlijk 2 weken van tevoren. Want dan kunnen we het nog opnemen in de programmering. En stuur het naar info@rtvhorizon.nl. Dan komt het helemaal in orde. En dan hoor je het Hans ineens voorlezen. Is dat niet leuk? Het weer doen we om 7:45. Nou, het is gewoon heel stabiel herfstweer en het neigt. Met de weerkermis in aantocht, ja, best wel aangenaam weer te worden zelfs. Nou, we wachten het gewoon heel rustig af. En natuurlijk ook het nieuws van bij ons om 7:55 en 8:55. Rest ons nog één ding. En dat is even de actualiteit wegwerken als het gaat om jarigen. Ja, Julio Iglesias is jarig. Ja, zeker. De Spaanse zanger Wallace Scott, een van de zangers van The Whispers. Sam Bettens, ze was ooit Sarah, maar ze is in transitie of inmiddels door transitie. Niet helemaal duidelijk hoe dat zit, maar ja, Sarah is Sam geworden. En ja, zangeres, volgens mij van de band Case Choice, inderdaad. En deze man is ook jarig. The Boss. Hier is hij met de titeltrack van, misschien, ik vind het wel een van zijn allermooiste albums. Daar lopen de meningen over uiteen. Maar ja, wie ben ik? Dit komt uit 1987, hier is Tunnel of Love.

laat ik nou deze tour ook gezien hebben van Bruce Springsteen in de Kuip. Met in de band Paddy Scialfa. En daar bleek hij toch meer om te geven dan alleen maar als gitariste. Dus sinds die tijd is zij ook onderdeel van de E Street Band. Maar ook onderdeel van het gezin Springsteen. Je hoort de Tunnel of Love. En hij viert vandaag zijn 77ste verjaardag.

0: Chris Rea. Overleed vorig jaar. 1978 was dit een groot hit voor hem. Fool If You Think It's Over. En daarvoor Keen en Silence By The Night. Straks het nieuws van bij ons. Ook Chic komt eraan. En nu uit de hitparades van vandaag. Hoegel, Immanuel Angel en Ultranate.
1: Radio Horizon. Radio Horizon.

0: beautiful. En als jij beautiful bent, ja, iedereen is beautiful, toch? Zometeen het nieuws van bij ons. Ook Robert Palmer komt eraan. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Empel, 7 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 6. A58 naar Eindhoven tussen Moergestel en Noordschot, 4 kilometer. En verderop richting Eindhoven bij Best nog eens 3 kilometer. De vertraging is in alle gevallen maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Robert Palmer scoorde deze hit Mercy, Mercy Me and I Want You. En daarmee is het ruim 8:05 geweest.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Tijd voor het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. En we beginnen in Heesterleende, want de gemeenteraad wil de komende 4 jaar

0: meer focus aanbrengen in het raadswerk en inwoners eerder betrekken bij politieke keuzes. Dat bleek eergisteravond tijdens de raadsvergadering, naar aanleiding van een onderzoek van de Rekenkamer A2-gemeente naar de afgelopen raadsperiode. CDA-raadslid Anton Bonen vatte de nieuwe koers samen als minder praten en meer resultaten, met de nadruk op wat inwoners daadwerkelijk willen. Naast meer focus op een beperkt aantal concrete doelen wil de raad ook duidelijke kaders bij besluitvorming en inwoners eerder in het proces betrekken. ProHeze Leende riep de raad op om er gewoon mee aan de slag te gaan. Wethouder Martin Mordang zei dat ook het college een rol ziet, bijvoorbeeld bij een betere informatievoorziening. De komende tijd werken raad en college verder uit hoe de vier prioriteiten in de praktijk vormgeven. Dan een verkeersbericht voor de grens met Limburg, want volgende week maandag 28 september tot en met vrijdag 9 oktober is de Geuzendijk tussen de Randweg Oost in Budel en de Trangéweg in Weert dicht voor doorgaand verkeer. De asfaltdeklaag van de weg wordt vervangen, zo meldt de gemeente Kranendonk. Tegelijk wordt het gedeelte aan de Budelse kant ingericht als 60 kilometer weg. Doorgaand verkeer wordt met bebording omgeleid en waar nodig zetten verkeersregelaars het verkeer in goede banen. De uitvoering van de werkzaamheden is een beetje afhankelijk van het weer. En tot slot het weer, want vanaf een periode met regen wordt het vanaf morgen donderdag waarschijnlijk grotendeels weer droog met regelmatig zon. Daardoor loopt het landelijk neerslagtekort weer op van ongeveer 250 naar 265 millimeter, meldt Weer Online. In delen van Brabant is het tekort nu al groter dan 300 millimeter. De regen van de afgelopen tijd liet de grondwaterstanden plaatselijk wel wat stijgen, ook in het Dommelgebied, maar de droogte is daarmee nog niet voorbij. Voor echt herstel is deze herfst en winter veel neerslag nodig. Met het verwachte tekort van ongeveer 265 millimeter ligt Nederland op koers voor een plek bij de 5% droogste jaren. Al blijft dat ruim onder het recordjaar 1976... toen het tekort opliep tot 361 millimeter. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de app voor iOS en Android.
1: Simpel Simons.

Douwe Bob. Zijn allerlaatste heet Note to Self. En ja, het bracht hem zelfs helemaal naar Amerika. Want een van de grote countrysterren daar hoorde het en stuurde hem een DM'tje op Instagram. En de rest is geschiedenis. We hadden daarvoor nog Eurythmics en Sex Crime. Dan het weer van vandaag. Want vandaag wisselen zonnewolken elkaar af. Het blijft de hele dag droog met maximaal rond de 20 graden. Het wordt weer een aangename herfstdag. Morgen donderdag is het ook overwegend droog met zonnige momenten en maximaal rond de 18 graden. En richting het weekend worden de stukken.

Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
5: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
4: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdagmorgen verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 7 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar heeft een auto in brand gestaan. De rechterrijstrook is dicht. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg 6 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 9 kilometer met daar zo'n 20 minuten vertraging. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En verderop bij Best 5 met daar nog eens 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Gimme the Night. Dat was natuurlijk George Benson. En daarvoor Jonas Blue en Meliv uit de hitparades van nu Edge of Desire.
1: Vandaag in het verleden.
0: Deel 2 van Simple Simons. We nemen je mee na 9 uur. En dat doen we natuurlijk met de vaste ingrediënten. Zoals straks de open deurplaat en ook de Simple Shazam. Maar nu eerst de geschiedenis. Want 40 jaar geleden opende Koningin Beatrix een gebouw waar heel Amsterdam over sprak. Op 23 september 1986 knipte ze het lintje door bij de Stopera midden in het centrum van de stad. De Stopera is een combinatie van twee dingen. Stadhuis en opera. Vandaar ook die naam. Het gebouw aan de Amstel moest het nieuwe kloppende hart worden van de stad, maar onomstreden was het allerminst. Rond de bouwende opening vonden rellen plaats. Actievoerders waren woedend, onder meer omdat er woningen moesten wijken voor het prestigieuze project. En dat terwijl Amsterdam toen juist kampte met woningnood. Ook liepen de kosten flink uit de hand, veel meer dan van tevoren begroot. Jarenlang was de Stopera daardoor een symbool van alles wat er mis kon gaan met een groot bouwproject. Toch staat de Stopera er nog altijd. En inmiddels is het niet meer weg te denken uit de stad. Het muziektheater trekt jaarlijks duizenden bezoekers voor opera en ballet. En in het stadhuisdeel wordt ook nog gewoon bestuurd. Het balkon aan de Amstel, waar je zo de rivier op kunt kijken, is inmiddels favoriet bij toeristen en Amsterdammers. Grappig is dat de rellen van toen bijna vergeten zijn. Wat begon als een omstreden bouwproject is 40 jaar later gewoon onderdeel geworden van de skyline van Amsterdam. De Stopera. Stadhuis en opera. Ja, je moet er maar opkomen ook, hè? Ik kan me wel vaak herinneren dat er toen een hoop gedoe over was. Ja. Nou, en het is dan nu toch eindelijk zover. Vandaag begint officieel de herfst. Nou ja, officieel is een groot woord, want daar zijn eigenlijk twee manieren voor. Vandaag, woensdag 23 september, vindt de herfst equinox plaats. Ergens vroeg in de nacht, op dat exacte moment, staat de zon precies boven de evenaar. Dag en nacht zijn dan overal op aarde ongeveer even lang. Dit noemen we het astronomische begin van de herfst. Maar er is ook de meteorologische herfst. Die is voor weerkundigen makkelijker te gebruiken, want die begint altijd gewoon op 1 september. Handig voor statistieken, maar dat is dus al 3 weken geleden. Wat betekent de equinox voor ons? Nou, na vandaag gaat het snel. De dagen worden nu merkbaar korter en de nachten langer, tot met 21 december. Helemaal omslaat bij de winterzonnewende. De natuur merkt het ook. Bladeren verkleuren, temperaturen dalen en de ochtenden worden frisser. Waarom vieren mensen dit moment eigenlijk? Nou, al eeuwenlang markeert de equinox, de overgang van licht naar donker, van oogsttijd naar de voorbereiding op de winter. Dus vandaag trekt die extra trui maar vast uit de kast. De herfst is nu ook volgens de sterren echt begonnen. Nou, ik voelde het vanmorgen wel, moet ik zeggen. De Horizon Agenda komt eraan met Hans van Groezen. Een leuk liedje van First Choice uit 1977. En nu Pump Up the Jam, hier is Technotronic.
1: De Radio Horizon Ochtendshow.

0: komend weekend gaat de Nationale Museumweek weer van start. Ook musea in de Kempen doen hier aan mee. Zoals bijvoorbeeld het museum Het Oude Slot in Veldhoven. Dat organiseert verschillende activiteiten. Zo speelt zaterdag een internationaal accordeonist Dwayne Verheijen samen met gitarist Geert Verheijen in de museumtuin. Zij geven optredens om 2:30 en om 3:30. En zondag is er in de middag een kunstmarkt en op verschillende plekken in het museum en tuin live muziek. Bezoekers krijgen verder tijdens de museumweek een gratis kopje koffie of thee. In het museumkwartier in Valkenswaard zijn het Valkerijmuseum, het Sigarenmakerijmuseum en het Nederlands Steendrukmuseum op zaterdag en zondag gratis te bezoeken. Bij het Valkerijmuseum en het Sigarenmakerijmuseum zijn doorlopende rondleidingen en er zijn ook activiteiten voor kinderen. Er zijn beide dagen ook een valkenier met roofvogels aanwezig. Zaterdag draait in het Valkerijmuseum de film De Twee Eeuwen Valkerij. Zondag zijn er korte workshops over het herkennen van Nederlandse roofvogels. Daarnaast viert het Nederlands Steendrukmuseum het komend weekend het 25-jarig jubileum en opent de nieuwe tentoonstelling Cobra in woord en beeld. De Nationale Museumweek van zaterdag tot volgende week vrijdag 2 oktober. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachten paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezen Leende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezen Leende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Veel jongeren geven aan dat ze zich soms alleen of eenzaam voelen, maar de stap om nieuwe mensen te ontmoeten is niet altijd even gemakkelijk. Daarom organiseert Kordaat Welzijn een Social Friday-activiteit in de jongerencampus in Kranendonk. Jongeren kunnen daar elkaar ontmoeten en meedoen aan leuke activiteiten. De avond begint om 6:00 met een gezamenlijk diner, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende wensen en diëten. Om 7:30 begint de activiteit. De locatie is in de jongerencampus aan de Burgemeester Remmenstraat 42 in Budel. En tijdens de avond zullen Kim Roosendaal en Shirley Uiterlinde zorgen voor een begeleiding die avond. De avond is gratis te bezoeken en aanmelden en meer informatie vind je op socialfriday.nl. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

0: 6 augustus dit jaar overleed hij. Tony Scott, oftewel Peter van der Bos. En hij werd geboren in prachtige Drietabbetje in Suriname op 2 oktober 1971. En hij overleed op 6 augustus dit jaar aan de gevolgen van multiple sclerose.
1: Rolf Simons.
0: En dit was Get Into It, zijn grootste hit. Goedemorgen en van harte welkom bij het nieuws van bij ons. We beginnen met het weer, want na een periode met wat regen wordt het vanaf morgen donderdag waarschijnlijk grotendeels droog met regelmatig zon. En daardoor loopt het landelijke neerslagtekort weer op van ongeveer 250 naar 265 mm, meldt Weer Online. In delen van Brabant is het tekort nu al groter dan 300 mm. De regen van de afgelopen tijd liet de grondwaterstanden plaatselijk wel wat stijgen, ook in het Dommelgebied, maar de droogte is daarmee nog niet voorbij. Voor echt herstel is deze herfst en winter veel neerslag nodig. Met het verwachte tekort van ongeveer 265 mm... ligt Nederland op koers voor een plek bij de 5% droogste jaren, al blijft dat ruim onder het recordjaar 1976... toen het tekort opliep tot 361 mm water. Dan een verkeersbericht voor de grens met Limburg, want volgende week maandag 28 september tot en met vrijdag 9 oktober is de Geuzendijk tussen de Randweg Oost in Budel en de Trangéweg in Weert dicht voor doorgaand verkeer. De asfaltdeklaag van de weg wordt vervangen, zo meldt de gemeente Kranendonk. Tegelijk wordt het gedeelte aan de Budelse kant ingericht als 60 kilometer weg. Doorgaand verkeer wordt met bebording omgeleid en waar nodig zetten verkeersregelaars het verkeer in goede banen. De uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van het weer. En we eindigen in Heezerleende. De gemeenteraad wil de komende 4 jaar meer focus aanbrengen in het raadswerk en inwoners eerder betrekken bij politieke keuzes. Dat bleek eergisteravond tijdens de raadsvergadering naar aanleiding van onderzoek van de Rekenkamer A2-gemeente naar de afgelopen raadsperiode. CDA-raadslid Anton Bonen vatte de nieuwe koers samen als minder praten en meer resultaten. Met de nadruk op wat inwoners daadwerkelijk willen. Naast meer focus op een beperkt aantal concrete doelen wil de raad ook duidelijkere kaders bij besluitvorming en inwoners eerder in het proces betrekken. Pro Heezerleende riep de raad op om er gewoon mee aan de slag te gaan. Wethouder Martin Mordang zei ook dat het college een rol ziet, bijvoorbeeld bij een betere informatievoorziening. De komende tijd werken raad en college verder uit hoe de 4 prioriteiten in de praktijk vorm krijgen. Tot zover het nieuws. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Shakira en Burna Boy hier bij Radio Horizon. Zometeen de open deurplaat. We dalen af naar een mooi liedje uit 2006. Maar eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Er staan vooral veel dagelijkse files met maximaal 10 minuten vertraging. De langste files van dit moment staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 13 kilometer met een half uur extra reistijd. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A58 naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best langzaam rijden over 15 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A59 naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer en je bent er een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

een deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.

REO Speedwagon. En Keep On Loving You hier bij Radio Horizon. En daarvoor de open deurplaat Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes. En heb je nou een suggestie voor de open deurplaat? Laat het me weten. Ja, wil je jouw favoriete liedje nou een keer horen als open deurplaat? Dat kan. Het recept is simpel. Stuur een mailtje naar rolf.simons@rtvhorizon.nl. Leg uit waarom dat liedje. En dan hoor je binnenkort jouw plaat als open deurplaat.

Teddy Swims. Alweer 2 jaar geleden was dit een grote hit voor hem. Het heette Bad Dreams. En zo neem ik afscheid van je. Dank je wel voor het luisteren. En zometeen natuurlijk Horizon at Work. En nu Cyndi Lauper. Dit is The River Cried. Spreek je morgen.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egg.
9: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
8: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
10: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
8: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files in het zuiden van het land lossen geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het nog langzaam tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer met een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Op de A59 naar Den Bosch, daar rijdt het langzaam tussen de afrit Dussen en Vlijmen 11 kilometer. En de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Gebiedsteam Buitengebied Valkenswaard-Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. Tijdens de fietstocht hoor je verhalen over plekken waar je misschien dagelijks langskomt, maar waarvan je de geschiedenis nog niet kent. Zo hoor je onder andere hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gebruikt en veranderd. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en afloop is een gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdag 2 oktober, het start om 2 uur bij het pannenkoekenhuis van de familie Suikerbuik aan de Luikerweg 145. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar claudiarieswijk@grenscorridor.nl. Ben je nog op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of andere spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de kinderkleding en speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in mate van 74 tot 176. Speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen- en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. Tijdens de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve kan jong en oud zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond. Op zaterdag 31 oktober trekken dan meer dan 300 kinderen langs feestelijk versierde huizen om te snoepen en zich lekker te laten griezelen. De route voert het jaar door de Ten Borgwardlaan, Aangelagen, Windrecht, Korweide, Kruiseiken, Waranda, Diepers, Hagedoren, Drossaard, Dingbank, Tient en de Molenhoeve. Bewoners langs die straten halen alles uit de kast om hun tuin om te toveren tot een angstaanjagend tafereel. En wie het griezeligst uitpakt, maakt kans op de felbegeerde wisseltrofee voor de engste tuin van Hezen. Wie mee wil doen, een snoephuis wil openen of als vrijwilliger de handen uit de mouw wil steken, kan een mailtje sturen naar halloweenhezen@hotmail.com. Meelopen voor alle kinderen is helemaal gratis. De Halloweentocht in de Nieuwe Hoeve op zaterdag 31 oktober. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine...

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar oplossende files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer. Ook daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

Zo, luisteraars, van harte welkom. Horizon aan het werk met Van Dommelen achter de knopjes op deze woensdag de 23e september. Bedanken wij Rolf nog even voor zijn ochtendprogramma. En wij hadden muziek uit de jaren 60, begin jaren 60, met de Beatles. Can't Buy Me Love. Ja, Bel en Kim nemen ons nu mee met Respectable.

Het is altijd een beetje in de trend van de latere Eagles. De muziek van Pogo en Call It Love. En voor Mellencamp en een grote hit, Respectable. Over grote hits gesproken, hier is Train en Ashley Monroe. En het heet Bruises. Heaven.

was de grote hit voor de Commodores en Brick House. En de komende zondag 27 september is het weer een mooi optreden bij Vigoorhof van Heden aan de Witrij nummer 10 in Bergijk met Ronald van der Lee. En het begint allemaal al rond 11 uur. Er zijn wat speciale bijzonderheden daar, dus op tijd beginnen.

Ja, het werkt met een fijne muziek voor je van Queen en Breakthrough. En voor Ace of Base uit Scandinavië met Design. De grote hit nu voor Lisa en het heet Break It Out.

de broertjes nog gezamenlijk hits maakten. De Jacksons waren dat met Blame It On The Boogie en voor Lisa met Break It Out. We gaan nog even richting Zuid-Frankrijk en een stukje Spanje met de Gypsy Kings, Baila Mee. En dan op weg naar Hans van Groesen voor de agendaberichten.

0: VVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Hebben we een tandje lager geschakeld met Snowy White, Birth of Paradise. En voor Nielsen, The Beauty and the Brains. Madonna met The Borderline, gevolgd door Van Morrison.

0: is Horizon at Work.
1: Zo, en volgens het papier, je kan nog net erom. Ik had al verteld dat we Van Morrison gaan draaien met Brown Eyed Girl. Gaan we doen. En dan zo dadelijk op weg richting commercials en het nieuws van 11 uur. Tot straks.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

0: Zo luisteraars, wederom vannacht welkom. Horizon het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Hadden wij een lekker muziekje na 11 uur van Mystiek en Ritmo de la Noche. We blijven in de dansstemming met Louis Bega en het heet Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

De band met onder andere Peter Tetro en Hans van Eyck. De T-Set en She Likes Weeds, begin jaren 70. En voor Louis Begum en de Mambo No. 5. More Than a Feeling wordt nog steeds gezongen en gespeeld op Boston.

Nou, helaas ook al te vroeg overleden. We hebben het over natuurlijk niemand minder dan Amy Winehouse. Samen met Mark Ronson had ze de grote hit Valerie gedraaid hier in At Work op deze woensdag. We gaan door met Phil Collins en Dancing.

En dat was Barry White met groot orkest. Can't get enough of your love, babe. En daarvoor Phil Collins en Dance into the Light. Dario G met het mooie instrumentaaltje. Carnaval de Parque.

komend weekend gaat de Nationale Museumweek weer van start. Ook musea in de Kempen doen hier aan mee. Zoals bijvoorbeeld het museum Het Oude Slot in Veldhoven. Dat organiseert verschillende activiteiten. Zo speelt zaterdag een internationaal accordeonist Dwayne Verheijen samen met gitarist Geert Verheijen in de museumtuin. Zij geven optredens om 2:30 en om 3:30. En zondag is er in de middag een kunstmarkt en op verschillende plekken in het museum en tuin live muziek. Bezoekers krijgen verder tijdens de museumweek een gratis kopje koffie of thee. In het museumkwartier in Val de Zwart zijn het Valkerijmuseum, het Sigarenmakerijmuseum en het Nederlands Steendrukmuseum op zaterdag en zondag gratis te bezoeken. Bij het Valkerijmuseum en het Sigarenmakerijmuseum zijn doorlopende rondleidingen en er zijn ook activiteiten voor kinderen. Er zijn beide dagen ook een valkenier met roofvogels aanwezig. Zaterdag draait in het Valkerijmuseum de film De Twee Eeuwen Valkerij. Zondag zijn er korte workshops over het herkennen van Nederlandse roofvogels. Daarnaast viert het Nederlands Steendrukmuseum het komend weekend het 25-jarig jubileum en opent de nieuwe tentoonstelling Cobra in woord en beeld. De Nationale Museumweek van zaterdag tot volgende week vrijdag 2 oktober. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachten paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezen Leende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezen Leende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn

0: De zorgen voor een begeleiding die avond. De avond is gratis te bezoeken en aanmelden en meer informatie vind je op socialfriday.nl. Tot zover het blokje regio agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Hadden muziek van Tina Turner en Better Be Good To Me. En bedankt Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten. Ook nog gedraaid, C'est Jérôme en C'est Moi. Nu door met Michael Jackson en het heet Off The Wall.

Het instrumentaaltje gedraaid van Conquistador. Argentina nam ons mee terug naar 1978. Helaas voor dat WK voetbal destijds. En daarvoor hadden we Michael Jackson met Off the Wall. Nu dan die aardige plaat van Pommelien Thijs en Atlas.

0: kantoor, aan de band of op de bouw. Horizon at Work staat aan.
1: We gaan nog een opname draaien van de Pointer Sisters met Automatic. En dan gaan we heel voorzichtig richting de commercials en de nieuws van 12 uur. Na 12 uur de smaak van smaak, de muziekkeuze erbij. En dan gaan we de middag in met Peter van Echt. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne woensdag van. En tot morgen 10 uur. Dag.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven sta je een half uur in de file tussen de afrit Valkenswaard en Knappen Leenderheide. Er is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht, maar je kunt wel via de parallelbaan. En verder file op de A67 Venlo-Eindhoven bij Knappen Leenderheide. Daar is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
6: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
7: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading AZOB hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel is de vertraging 25 minuten. De oorzaak is een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het Voedselbos Lage Mierde. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
4: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Van Morrison en Brown Eyed Girl aan het begin van deze nieuwe aflevering van dit tussenuur voor deze woensdag, deze 23e september. Bedanken wij Peter Swaak uiteraard weer voor de muziek in zijn lunchprogramma De Smaak van Swaak. En nemen wij u mee tot een uurtje of drie. Is dit Prince en The Most Beautiful Girl?

Queen en Killer Queen hoorde je op Radio Horizon in dit tussenuur op deze woensdagmiddag. Automaatje van Kordaat Welzijn bestaat 5 jaar in de gemeente Kranendonk. Dat werd afgelopen maandag gevierd in de Borg in Budel, waar vrijwilligers, betrokken en genodigden uiteindelijk samenkwamen. En tot slot werden 3 vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zij kregen een bloemetje en werden bedankt voor hun inzet vanwege hun lange staat van dienst. Meer dan 5 jaar, oftewel meer dan 1000 ritten gereden. Van harte gefeliciteerd. Ook namens

Achtereenvolgens hadden wij muziek van George Michael met Father Figure. Was dit de Stella Lefty met Boston. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons.

Vijf minuten voor half drie geworden hadden wij Gold Kimono met I'm in Heaven. De Nationale Museumweek gaat op 26 september weer van start. En tijdens deze week organiseren musea in Nederland extra activiteiten voor bezoekers. En ook deze musea's doen mee in de Kempen. Onder andere het Museum Het Oude Slot in Veldhoven. Maar ook het Museumkwartier in Valkenswaard. En wat ik al zei, de Nationale Museumweek duurt van 26 september tot en met 2 oktober. Meer vind je op onze website daarover. Dit is Somjeu.

zwaarte maakt het parkeerterrein bij Sportpark De Brug in Borkelen Schaft openbaar toegankelijk. Het bestaande terrein wordt opnieuw ingericht, zodat er een volwaardige parkeerplaats ontstaat. En het parkeerterrein wordt het nieuwe startpunt voor wandel- en fietsroutes in de regio. In samenwerking met de Grote Heide komt er ook een marker met informatie over routes en natuurgebieden. Dit is Bryan Adams en The Summer of

0: Ja, we nemen het woordje zomer graag in de mond. En als we een beetje vooruitkijken, woensdag en donderdag daar gelaten, dan hebben we toch te maken met een soort van nazomer de komende periode. Dit was Bryan Adams.
1: Oh yeah! Horizon.
2: Horizon.
1: Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.

is 3:50 geworden. Hadden wij muziek van Maxime Nightingale en you're the Right Back Where We Started From. Gaan we naar de hitparade van dit moment. De nieuwe van Alex Warren, Emerald Eyes.

nieuwe van Alex Warren, Jorde Emerald Eyes. Seniorenbelang Valkenswaard die organiseert dit jaar voor het eerst lezingen op de jaarlijkse terugkerende informatiemarkt. Op de markt die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 26 september in de Hofnaar kom je meer te weten over zorg, wonen en ook welzijn. De lezingen komen de zaterdag beginnen om 14:55, om 14:30, 3:10 en 4:10. En naast informatie is er ook ruimte voor ontmoeting. En in het Hofnaar Café kun je natuurlijk ook terecht voor een drankje en uiteindelijk ook een gesprek, mocht dat nodig zijn. Aanstaande zaterdag dus. Muziek van Florida en David Guetta, ook alweer voor een tijdje geleden. 2010 zie ik. Dit is The Club, Can't Handle Me Right Now.

Het is al best oud, maar het is dan wel weer een liedje wat ook door jong en oud en door iedereen wel gewaardeerd wordt. Deze The Time of My Life hadden wij Bill Medley en Jennifer Warnes. Straks om 4 uur zijn we er uiteraard ook weer met een nieuwe Echt van Echt. Met daarin ook weer aandacht voor de Horizon Agenda. En wil je gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl.

Party Isn't Ready Somber hadden wij zo'n beetje aan het einde van dit tussenuur van deze woensdagmiddag. Bedankt voor het luisteren in ieder geval. Maak er nog een mooie middag van. En straks om 4 uur dan melden wij ons uiteraard weer. Dan weer voor een nieuwe Echt van Echt. En blijft u vooral lekker luisteren. Want vanavond tussen 6 en 7 uur een nieuwe knooppunt Leenderheide. En verder nog de Horizon Verbreed editie van woensdagavond.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
3: Mariette Krol met het NOS-journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
2: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen.
4: Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
8: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
3: De avondspits is begonnen in onze regio en op een aantal plekken flinke vertraging door incidenten. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Valkenswaard en Batendorp stond een auto in brand. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een uur. De A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout 14 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is door, maar de vertraging is er nog altijd. A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij knooppunt de Hoogte een ongeluk. Vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Gelderop en knooppunt Leenderheide. 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van echt.

Even na 4 uur geworden op deze woensdagmiddag hadden wij George Benson, Lady Love Me, met als subtitle One More Time. Hey, een bijzonder goede middag. We zijn weer op de hoogte wat er om ons heen gebeurt. We hebben kunnen luisteren naar het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Ja, en ondertussen zijn we weer begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt, met later deze middag een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. En wilt u daar gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl. De hits die je kent, het nieuws van bij ons. We gaan nu luisteren naar Phil Collins, I Wish It Would Rain Down On Me. Goedemiddag.

0: percentage regenkans is wel iets opgelopen dan dat het aan het begin van de week was. Maar vooralsnog ziet het er de komende dagen erg leuk uit. Hadden wij Phil Collins en I Wish It Would Rain Down.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Horizon.
2: Radio Horizon.

gemeente Heze, de gemeenteraad van Heze-Leende, wil de komende 4 jaar meer focus aanbrengen in het raadswerk en inwoners eerder betrekken bij politieke keuzes. Zo bleek afgelopen maandagavond tijdens de raadsvergadering. In totaal zijn er 4 prioriteiten vastgesteld naar aanleiding van onderzoek van de Rekenkamer A2 gemeente. De komende tijd buigen de raad en het college zich over de manier waarop gevolg wordt gegeven aan deze 4 prioriteiten. Minder praten, meer resultaten. 1 van de 4 dingen die de gemeente Heze-Leende dus stelt de komende jaren. Nou, ben benieuwd. Dit is Tina Turner en We Don't Need Another Hero.

0: het programma Echt van Echt. We doen het elke werkdag van maandag tot en met vrijdag. En reageren kan, doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Hadden wij muziek van de Tina Turner en We Don't Need Another Hero.
1: Het nieuws uit de regio.

hadden wij het er aan het begin van het programma over dat de neerslagkansen de komende dagen zeer weinig zijn. Na een periode met regen blijft het vanaf dit moment eigenlijk waarschijnlijk grotendeels droog en schijnt ook regelmatig de zon. Het landelijke neerslagtekort stijgt naar verwachting van ongeveer 250 naar 265 millimeter. En in delen van Brabant is het tekort zelfs nog wat hoger met meer dan 300 millimeter. De regen van de afgelopen dagen die we gehad hebben heeft de grondwaterstanden plaatselijk laten stijgen, ook in het Dommelgebied. Toch is de droogte nog niet voorbij. Ja, dus we kunnen het wel niet prettig vinden dat het regent, maar eigenlijk is het wel keihard nodig. Dit is de muziek van Jazz and the Plastic Population.

4:30 geworden op deze woensdagmiddag. Hadden wij Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Straks hebben wij nog New Order met Blue Monday. Een hele grote hit uit de jaren 80. En aansluitend doen we dan straks de Horizon Agenda. Maar nu eerst deze muziek van Laura.

het eigenlijk, hè? Het is de eenzaamheid. La Solitudine van Laura Pausini. We hebben het al aangekondigd, dus niet schrikken de overgang naar deze plaat. Ken je deze nog? Deze enorme grote hit uit 1988. Dit is New Order en...

Gebiedsteam Buitengebied Valkenswaard Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht.

0: speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in mate van 74 tot 176. Speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. Tijdens de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve kan jong en oud zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond. Op zaterdag 31 oktober trekken dan meer dan 300 kinderen langs feestelijk versierde huizen om te snoepen en zich lekker te laten griezelen. De route voert het jaar door de Ten Borgwardlaan, Aangelagen, Windrecht, Korweide, Kruiseiken, Waranda, Diepers, Hagedoren, Drossaard, Dingbank, Tient en de Molenhoeve. Bewoners langs die straten halen alles uit de kast om hun tuin om te toveren tot een angstaanjagend tafereel. En wie het griezeligst uitpakt, maakt kans op de felbegeerde wisseltrofee voor de engste tuin van Hezen. Wie mee wil doen, een snoephuis wil openen of als vrijwilliger de handen uit de mouw wil steken, kan een mailtje sturen naar halloweenhezen@hotmail.com. Meelopen voor alle kinderen is helemaal gratis. De Halloweentocht in de Nieuwe Hoeve op zaterdag 31 oktober. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

hadden wij muziek uit de hitparade van dit moment. Hadden wij De Bauza met Magnetic. En daarvoor hadden wij nog een hele mooie van Madonna. Met een beetje een vreemd lang einde ook. Je hoorde Hang Up. Lang uitro bedoel ik eigenlijk. Zometeen alweer het allerlaatste weer. Nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En dan zijn wij zometeen bijzonder graag bij u terug met nog veel meer Echt van Echt. En ook in dat laatste uurtje hebben we uiteraard nog aandacht voor de horizonagenda. Zijn dit The Emotions?

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
1: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 150 kilometer file in het zuiden van het land alleen. Dus we kunnen wel zeggen dat de avondspits in volle gang is. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 8 kilometer, bijna een uur oponthoud. Er stond een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. Alle rijstroken zijn daar nu wel weer vrij. A27 Utrecht-Breda. Bij de brug bij Gorkum. 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij knooppunt de Hop staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En het is nog opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt de Hocht en Leenderheide. 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

woensdag 23 september. Heerlijke plaat van ABBA, Take a Chance on Me. En daarmee zijn wij het tweede gedeelte van het programma Echt van Echt begonnen. Ook het allerlaatste gedeelte trouwens voor deze woensdag. Met later natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. En wat er allemaal nog niet meer voorbij kan komen.

The Fine Young Cannibals en Johnny Come Home. Van honderden whiskyflessen thuis naar een eigen destilleerbedrijf. Destilleerderij, dat is nog een moeilijk woord. Onder de wieken van molen Jan Zona. Joppe Boer, 34 jaar uit Marees, heeft van zijn passie zijn werk gemaakt. In Budelschoot maakt hij whisky die in 2029 voor het eerst op de markt moet komen. En ondertussen organiseert hij een whiskyfestival om liefhebbers kennis te laten maken met de wereld van whisky. En wil je er meer over weten? En dat wil je naar alle waarschijnlijkheid. Kijk even op onze website. Daar zie je ook een heel leuk filmpje wat ook via YouTube te bekijken is, maar ook via 1 Kempen. Ja, hoe was het woord nou ook alweer? Destilleerderij. Inderdaad, dat was hem.

Lekker liedje ook voor in de auto, maar kijk uit, want ongemerkt ga je toch iets te hard rijden. En dat kan je natuurlijk weer onnodige eurotjes kosten. En die euro's die kun je tegenwoordig beter ergens anders aan besteden. Denk ik dan altijd maar. America met The Border. Onderweg naar huis misschien wel. Nou, we kunnen elkaar een hand geven, want beide zijn we onderweg naar Knoppen en Leen rijden. Straks om 6:00.

0: en hoe was het om kind te zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog? Kinderen gingen naar school, speelden buiten en maakten huiswerk. Maar door de oorlog veranderde hun dagelijkse leven. Er kwamen soldaten, er waren bombardementen en voedsel was soms moeilijk te krijgen. Op vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsult en historicus, vertelt over het leven van kinderen in de oorlogstijd.
1: Tell me.

0: Het kindercollege waar we net over spraken vindt dus plaats op vrijdag 30 oktober van 3 tot kwart over 4 in bibliotheek Budel. De deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheek De Kempen. Neem bij het kindercollege je bibliotheekpas mee en na afloop kun je daarmee een boek lenen over de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld een boek over Anne Frank.
1: Radio Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Alicia Keys en Empire State of Mind. Zometeen alweer de allerlaatste Horizon Agenda voor deze woensdagmiddag. Tot en die tijd, Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around.

0: Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Ja, een heerlijke woensdag. Deze 23e september sunrise hadden wij met Simply Red. En alle berichten die je voorbij hebt horen komen in het Horizon Agenda, je weet het, hè. Je kunt ze nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. Gaan we ons opmaken zometeen voor een nieuwe knooppunt in Eenderijden met Frans van Damme. In ieder geval, de muziek hebben we. En dat is het allerbelangrijkste. Alhoewel, Frans erbij maakt het alleen nog maar leuker natuurlijk. Maar eens even afwachten nog. En vanavond nog de woensdageditie van Horizon Verbreed. Dus reden te meer om lekker te blijven luisteren nog. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze Echt van Echt. Maar nu eerst nog Nick Kershaw.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
8: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
9: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
10: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
9: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerden door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden, in het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd 120 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste oponthoud daar op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel 8 kilometer met een kwartier vertraging. A16 bij Rotterdam tussen knooppunt Zonsveel en Dordrecht ook nog eens een kwartier oponthoud. De A58 Tilburg richting Eindhoven. 9 kilometer file tussen Moergestel en knooppunt Batadorp en dat kost je een kwartier. En tenslotte de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout staat 13 kilometer langsgebreid en stilstaat verkeer. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Frans van Dam.

0: half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land nemen de files nu snel af. Wat nog wel opvalt is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Leenderheide. Er staat nu 6 kilometer file met een half uur vertraging. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Hellegatsplein 10 minuten op onthoud. En de A50 tenslotte Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Taalgraven en Ravenstein 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
3: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
2: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
4: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we te keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
2: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
3: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaar een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
2: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen nog op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, want daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide met meerdere vrachtwagens. Er zijn 2 rijstroken dicht voor het bergen van deze voertuigen en hou rekening mee dat dit tot zeker vanavond 9 uur gaat duren. De vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
3: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol. Hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
2: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. De Polen reageerden door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
2: Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt-het-vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijke leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.